0: muziek staat als een net gestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: pick a horse. Well, it's tramping round the countryside.
1: Goedemorgen. BNL Nieuws.
2: De VS hebben woord gehouden dat het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden-Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, for those who truly listen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De VS hebben woord gehouden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze het niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.

0: BNL Nieuws.
1: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life,

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNR.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Goedemorgen. Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNR. Eigenzinnig, eigen tijd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemorgen.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Klein station, grote verbinding.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 graden warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: If the world was ending, you come over, right?
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
3: BNL, where music meets meaning.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL, curated sound real connection.

0: BNL Nieuws.
1: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

0: De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.
2: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: BNL Nieuws.
1: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

0: De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.
2: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL, for those who truly listen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
5: BNL. BNL.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

nacht wel ergens ligt. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit...

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: I was superstitious. I felt like I was about to die. No every day.
1: Goedemiddag. BNL Nieuws.
2: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiacite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen, dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL. Bewust niet geluisterd.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
0: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Een goede avond, vrienden luisteraars, hier bij BNL Radio. Weer op de donderdagavond met Remix in de Mix. We waren er een tijdje tussenuit, had ook zijn redenen, maar we zijn er terug. Dus dat betekent weer veel muziek. Om 9 uur de BNL Bijna Weekend Mix. 10, 11 en 12 uur krijg je nog meer muziek van ons allemaal. Maar we beginnen in elk geval al met een nummertje van George Michael en Mary Blige. Alsjeblieft.

Het is ondertussen al 11 minuutjes over 8 geworden hier bij BNL Radio. Het is nog altijd zonnig en zeer warm buiten. Lekker voor een barbecue, radio bij aan, dus mooie muziek erbij. Wat moet je nog meer hebben? We hebben ook een beetje treuriger nieuws. Deze week is niemand minder dan Bonnie Tyler overleden. Een van de grootste Britse zangeressen. It's a Heartache is een van haar topnummers.

was allemaal mooi, hè, in de tijd, in de jaren 70, 80. De Staple Singers, If You're Ready, Come Go With Me. Wij gaan nog verder terug in de tijd, in het begin jaren 70. En dan hadden we de groep LTD en Back In My Arms Again.

Het is bijna 9:15 en om 9:00 krijg je zoals gewoonlijk getrouw de BNL Bijna Weekendmix. Om 10:00 komt er nog wat meer funk en soul en een beetje hip-hop bij. 11:00 doen we dat nog eens over en om 12:00 gaan we terug in de goede oude tijd, een uur lang golden oldies, zoals we dat zo mooi kunnen zeggen. Maar over golden oldies gesproken, deze dame die weet er ook van handen.

Die mooie dame ken je wel, Madonna. I feel so free on the dance floor. En over de dansvloer gesproken, on the dance floor is ook een nummertje van Superfunk. Dus zij zijn aan de beurt.

0: Black Groove. Enjoy the ride.
1: Goedenavond.
2: Remix in the mix.

0: BNL Nieuws.
1: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant, die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermín worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: luisteren.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.
3: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in